nsemerewa. Okay, nkwetegereza Bok wa United agamba nti kano kamanyiro konyini. Nti kumuletera ex wo mukanti abayire ex wo mukazi akaleta ex we omuka omusajja akusobola kusemererwa.